0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer. Vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MWRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: tijd.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Hij zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achter. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicopter uit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor wat landen in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miezerig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn. Tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws voor Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor leven.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. En zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achter. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicopter uit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor wat landen in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miezerig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn. Tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws voor Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden en het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Hij zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achter. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicopter uit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor het land in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miezerig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn, tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws voor Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrikje door Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file en vanaf Breda Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de Akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden, ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden en de kans op enkele buien is dan groot bij een matige wind uit een westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Blijswijk is gisteravond een wielrenner te hard ten val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media van kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel is in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miserig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn. Het wordt morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook ook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook ook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Kapelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan er uit het bewolkingspadje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden. De wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Blijswijk is gisteravond een wielrenner te hard ten val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media van kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel eens in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miezerig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn. Tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan er uit de bewolking spatje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt nog ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden. De wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner te hard ten val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media voor kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel eens in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miezerig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn. Het wordt morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan de uit de bewolking spatje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt nog ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden, de wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Erasmusbrug zijn twee trams met hoge snelheid met elkaar in botsing gekomen. 18 mensen zijn gewond geraakt, 2 daarvan zijn zwaar gewond. Jacco van Giessen, verslaggever vanaf de brug.
2: Nou, de ravage is best wel groot als je die twee trams bekijkt. Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord.
1: Een van de zwaar gewonden zat zwaar bekneld in de tram. Die is bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De brug is in beide richtingen afgesloten. Het aantal explosies in Rotterdam is het afgelopen half jaar ongeveer gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van de politie. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren er 45 ontploffingen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 82. Ook het aantal schietpartijen is sterk afgenomen. De aanleiding voor de explosies en schietpartijen is wel erg divers. Niet alle gevallen hebben een aanleiding in het criminele circuit. Ook gaat het soms om ruzies tussen mensen in de zakelijke of relationele sfeer. 81 verdachten zijn deze het eerste half jaar aangehouden. Daarvan is 1 op de 3 minderjarig. De man uit Sommelsdijk op Greo-Flaké, die achter zijn ontvoerde dochter van 5 jaar is aangereisd richting Oekraïne, is weer thuis met dochter. Dat zegt een woordvoerder van de stichting namens de familie. Het meisje was zonder toestemming door de moeder meegenomen eerder dit jaar, ondanks een uitspraak van de rechter. Een eerste poging om het meisje mee terug te nemen uit Oekraïne leverde niets op. Een tweede poging, dit weekend, lukte dus wel. Een weg in Hendrik Ido Ambacht, die is vernoemd naar een veroordeelde oud-burgemeester, krijgt de originele naam weer terug. Het is wordt de Lage Kade. De straatnaamborden waren eerder deze maand al weggehaald. De oud-burgemeester werd eerder deze maand veroordeeld tot een jaar cel van 4 maanden voorwaardelijk. Hij heeft zich vergrepen aan een jongere man in de periode dat hij burgemeester was. Er kan officieel bezwaar worden aangetekend. Gebeurt dat niet, dan worden na 6 weken de naambordjes met Lage Kade opgehangen. Dan nog het weer bij ons in de regio bewolkt. Soms wat regen of motregen. Het wordt 20 graden. Ook vanavond kan wat motregen vallen. Morgen grijs, misschien wat miserig. In de loop van de dag wat zon en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan er uit het bewolkingspadje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt nog ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden, de wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een trambotsing op de Erasmusbrug zijn vanmorgen 15 mensen gewond geraakt. Eén daarvan is zwaar gewond. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén tram stond te wachten voor een openstaande brug. Een andere botste daar met hoge snelheid bovenop. Die boorde zich met hoge snelheid dus in de andere tram. Dat was een enorme klap, zegt deze passagier.
2: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niks met mij gebeurd, prijs God, maar ik zat gewoon voor hem. Dus het was best erg, was heel eng.
1: Hoe lang het duurt voordat de brug weer wordt vrijgegeven is niet bekend. Het aantal explosies in Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar ongeveer gehalveerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren het er 82, dat daalde dit jaar naar 45 in de eerste 6 maanden. Burgemeester Schouten van Rotterdam over de mogelijke oorzaak.
3: Ja, er is niet één verklaring voor. Wij zijn nu wel, ook op landelijk niveau, hebben we natuurlijk een bredere aanpak om explosies tegen te gaan. Die richt zich op het bereiken van jongeren, van weet waar je aan begint. En het heeft consequenties, want je wordt bijna altijd gepakt. Het tweede is toch opsporing en vervolging. Het heeft risico's en de politie heeft het ook echt als een belangrijk thema in een opsporing. Maar ook zorgen dat de beschikbaarheid van het materiaal minder wordt. En dat doen we ook op internationaal niveau, want die cobra's die worden niet hier geproduceerd.
1: Landelijk was er ook een daling zichtbaar. Dat ging ongeveer van 700 naar 600. Een weg in Hendrik Ido-Ambacht die vernoemd is naar een veroordeelde oud-burgemeester krijgt een andere naam. De weg krijgt de oude naam weer terug, de Lage Kade. De straatnaamborden waren al weggehaald. De oud-burgemeester werd eerder deze maand veroordeeld tot een jaarcel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Hij heeft zich vergrepen aan een jongere man in de periode dat hij burgemeester was. Er kan officieel nog bezwaar worden aangetekend, maar als de periode van 6 weken achter de rug is, worden de nieuwe straatnaambordjes met Lage Kade opgehangen. Het weer. Veel bewolking, weinig zon, plaatselijk een bui, is 20 graden vandaag. Ook morgen veel bewolking, kan er ook een spatje regen vallen. Al dinsdags zon en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: than sugar.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en een chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan er uit het bewolkingspadje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden. De wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Schouten van Rotterdam brengt een bezoek aan de plek van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Ze laat zich bijpraten over wat er is gebeurd vanochtend en ze spreekt direct betrokkenen. Twee trams reden achter op elkaar op het moment dat de brug openstond. 15 mensen raakten gewond. Koen de Vries van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
2: Uiteindelijk was één iemand echt zwaar gewond. Dat was degene die bekneld zat. En uiteindelijk zijn er 5 van de 15 gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. En de andere gewonden zijn ter plekke nagekeken door de ambulance.
1: Onder de mensen die naar het ziekenhuis moesten is ook de bestuurder van de achteropkomende tram. Volgens de RET ziet het er naar uit dat zijn verwondingen naar verhouding meevallen. Hulpdiensten moeten wel flink aan de bak om de trams los te krijgen na de kopstaartbotsing van vanochtend, zegt RET-directeur Linda Boot.
2: Ik heb begrepen dat er echt gezaagd moet worden. Dat we ze niet uit elkaar kunnen trekken. Dus dat zal dan gebeuren. Maar de politie moet natuurlijk ook gelegenheid hebben. Die doen altijd onderzoek naar verkeersongevallen. Dus in dit geval uiteraard ook. En die zullen ook gelegenheid moeten hebben om informatie te verzamelen die zij nodig hebben voor hun onderzoek.
1: Wanneer de Erasmusbrug weer kan worden vrijgegeven voor het tramverkeer is nog niet te zeggen. De RET zet zo lang bussen in. De scheepvaart kan wel weer voorbij de brug varen. Over de oorzaak wil de RET nog niks kwijt. Dat zou speculeren zijn, zegt Linda Boot. De politie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen volop onderzoek. Burgemeester Schouten van Rotterdam snapt de zorg over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur volgende week tijdens de jaarlijkse herdenking bij Loods 24. De gemeente staat op 30 juli stil bij het feit dat vanaf die plek aan de Stieltjesstraat duizenden Joodse inwoners van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Pro-Rotterdam, DENK en de Partij voor de Dieren vinden het niet kunnen dat de Israëlische ambassadeur daarbij is. En Schouten snapt dat de partijen daar moeite mee hebben. Ze gaat in gesprek met de organisatie van de herdenking om te bespreken hoe we de waardigheid van de herdenking zoveel mogelijk kunnen waarborgen, zo schrijft Schouten. Of ze de organisatie ook gaat afraden om de ambassadeur te laten komen, wil Schouten nog niet zeggen. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon. Hier en daar kan een bui vallen. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een buitje. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen veel bewolking, spatje regen, landinwaarts kans op wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 22 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. Lokaal kan de uit de bewolking spatje lichte regen vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind is matig van kracht, waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En er waait een matige wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook zaterdag lange tijd droog, misschien later in de avond en nacht kans op een bui. Er zijn zonnige perioden. De wind is matig van kracht en die waait uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 kan het zaterdagmiddag rond de 25 graden worden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit het westen. De zon zullen we nauwelijks te zien krijgen. En de minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 16. En in de middag wordt het ondanks de buien zo'n 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een heel heftige aanrijding, heeft burgemeester Schouten gezegd tijdens haar bezoek aan de plek van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Zij heeft zich op de brug laten bijpraten over wat er is gebeurd.
2: Het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. Ik wil ook de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat zij heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
1: Om 11 uur vanochtend reden twee trams op elkaar op het moment dat de Erasmusbrug open stond. 15 mensen raakten gewond, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
3: Met name degene die bekneld heeft gezeten was, zwaar gewond en er ook ernstig aan toe. Die heeft de nodige medische hulp gekregen en is in ondersteuning met de brandweer bevrijd. En mensen hier ter plaatse hebben allerlei verwondingen opgelopen. En we hebben dus ook helaas 5 mensen echt naar het ziekenhuis moeten vervoeren om nader onderzocht te worden, nagekeken te worden.
1: Onder de mensen die naar het ziekenhuis moesten is ook de bestuurder van de achteropkomende tram. RET-directeur Linda Boot is erg geschrokken van wat er is gebeurd.
4: Het feit dat er met deze snelheid en dus ook deze impact twee trams op elkaar gaan, waar reizigers in zitten, die een enorme impact ervaren. Dit komt natuurlijk zelden of nooit gelukkig voor. Dus we moeten echt nog helemaal eens aan het begin van het onderzoek om te kijken wat hier nou toch in vredesnaam gebeurd is.
1: Wanneer de Erasmusbrug in Rotterdam weer kan worden vrijgegeven voor het tramverkeer is nog niet te zeggen. De RET zet zo lang bussen in. De brug is wel open voor de scheepvaart. Over de oorzaak van de aanrijding wil de RET nog niks kwijt. De politie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat in gesprek met de organisatie van de herdenking bij Monument Loods 24. Na ophef over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Schouten zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur, die ook een toespraak houdt. De gemeente staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen. Pro-Rotterdam, Denk en de Partij voor de Dieren vinden het niet kunnen dat er een vertegenwoordiger bij is van een regime dat zelf verantwoordelijk is voor genocide in Gaza. Schouten wil een waardige herdenking, zo laat ze weten. Of ze de organisatie gaat afraden om de ambassadeur te laten komen, wil Schouten nog niet zeggen. Het weer, veel bewolking. We zien nauwelijks de zon en er kan hier en daar een bui vallen. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een buitje. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag. Spatje regen. Landinwaarts hebben we kans op wat zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Het blijft overal droog en na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag, dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog. Kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. De eerste linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Wow.

samen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het gaat nog tot begin van de avond. Buren voeren weer trams over de Erasmusbrug in Rotterdam kunnen, laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Er moet grof materieel aan te pas komen om de trams te kunnen losmaken die vanochtend op elkaar zijn gereden, zegt RET-directeur Linda Boot.
2: Ik heb begrepen dat er echt gezaagd moet worden. Dat we ze niet uit elkaar kunnen trekken. Dus dat zal dan gebeuren. Maar de politie moet natuurlijk ook gelegenheid hebben. Die doen altijd onderzoek naar verkeersongevallen. Dus in dit geval uiteraard ook. En die zullen ook gelegenheid moeten hebben om informatie te verzamelen die zij nodig hebben voor hun onderzoek.
1: En daarom is de Erasmusbrug nog even gestremd. Tramlijn 3 en 5 rijden zo lang een andere route. De RET zet bussen in om mensen van noord naar zuid en omgekeerd te brengen. Bij het ongeluk op de Erasmusbrug zijn vanochtend 15 mensen gewond geraakt. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis en 1 van hen is er slecht aan toe. Voor mensen die het hebben meegemaakt of die het hebben zien gebeuren, is er slachtofferhulp geregeld. Een geldinzamelingsactie voor het Rotterdamse slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteren in Nijmegen heeft tot nu toe zo'n 17.000 euro opgebracht. De familie mikte op 13.000 euro om de uitvaart van te kunnen betalen, maar daar gaat de crowdfunding dus nu al ruim overheen. De 18-jarige Jai Farel is gisteravond doodgeschoten in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Voor zijn dood zit een andere 18-jarige Rotterdammer vast. Volgens de familie was Jai Farel niet het doelwit van de schietpartij, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De reddingsbrigade heeft bij het strand van Kijkduin in Den Haag de rode vlag gehesen. De stroming voor de kust daar is te gevaarlijk om nog langer in zee te kunnen zwemmen, laat de reddingsbrigade weten. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar gaat het om gele vlaggen. Die vlag staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. Het weer veel bewolking, nauwelijks zon hier en daar kans op een bui. 20 graden is het nu nog vanavond en vannacht. Dan houden we kans op een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen ook veel bewolking, kans op een spatje regen. Maar landinwaarts zien we wat vaker de zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Dat zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstok is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Het blijft overal droog en na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag, dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog. Kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Boerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22 Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn. Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook ook dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naast de inspectie voor de leefomgeving en transport is ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek begonnen naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam vanochtend. Twee onderzoekers van de raad starten een verkennend onderzoek. De politie heeft de hele middag al onderzoek gedaan naar hoe de trams vanochtend op de Erasmusbrug op elkaar hebben kunnen rijden. Daarbij zijn ook drones ingezet. Op dit moment staan de trams nog op de brug. Het kan tot begin van de avond duren voor het tramverkeer weer over de Erasmusbrug kan. En zo lang rijden de tramlijnen 3 en 5 een andere route, zegt de RET. Bij het ongeluk op de Erasmusbrug zijn 15 mensen gewond geraakt. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurder van de achterste tram. Hij was niet onder invloed, zo heeft de RET laten weten. De Nijmeegse burgemeester Bruls heeft zijn medeleven geuit aan de nabestaanden van de gisteravond doodgeschoten Rotterdammer Jai Farel. De 18-jarige Jai Farel raakte gisteravond zwaar gewond net buiten het feestterrein van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Zorgelijk en tragisch, zegt Bruls. Hij vindt het nog te vroeg om te zeggen of het schietincident te maken heeft met de Vierdaagse. Jai Farel was wel speciaal voor de feesten naar Nijmegen gereisd, zegt zijn familie. Die is een crowdfunding begonnen om de uitvaart van de jongen van te betalen en er is inmiddels bijna €20.000 opgehaald. De politie is volop bezig met het onderzoek. Er zijn 20 rechercheurs opgezet. Inmiddels zit een 18-jarige Rotterdammer vast, maar wat hij met de schietpartij in Nijmegen te maken heeft is nog onduidelijk. Een recordaantal gemeenten heeft de formatie nog niet rond. 16 gemeenten zitten nog zonder college van burgemeester en wethouders. En onder die gemeenten is ook Papendrecht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging het nog om 4 gemeenten die voor de zomer geen nieuw bestuur hadden. En in 2018 ging het om 1. De gemiddelde formatieduur is daardoor gestegen van 83 dagen 4 jaar geleden naar 87 dagen nu. En dat kan nog oplopen dus. Experts noemen meerdere oorzaken. Er doen steeds meer partijen mee. En mede daardoor zetten steeds meer gemeenten een informateur in. Net als in de landelijke politiek. Vroeger werd het gemeentebestuur meer in de achterkamertjes in elkaar gezet. De Verenigde Staten zijn al ruim €30 miljard kwijt aan de oorlog met Iran, heeft minister Hexet laten weten aan de Senaat. Hexet wil van het parlement nog eens toestemming om €80 miljard uit te trekken voor de strijd in het Midden-Oosten. Of het bedrag dat de minister noemt klopt, is niet na te gaan. In maart ging in de Amerikaanse media al een bedrag rond van €10 miljard, wat toen al zou zijn uitgegeven. De oorlog kostte tot nu toe aan 18 Amerikaanse militairen het leven. Zeker duizenden Iraniërs vonden de dood als gevolg van Amerikaanse aanvallen. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon, kans op een bui. 20 graden is het nu nog. Vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen hebben we een dag met veel bewolking, kans op een spatje regen, maar landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur loopt naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die er stonden nemen nu af. Maar op een paar plekken nog flink wat vertraging. Zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur op onthoudt. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten op onthoudt. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat hangt dit weekend camera's op bij de Merwedebrug in Gorinchem. Eerst zou dit pas over 2 weken gebeuren, maar Rijkswaterstaat heeft de plaatsing van de camera's naar voren gehaald. Er rijden nog veel vrachtwagenchauffeurs over de brug, ondanks het verbod dat afgelopen weekend is ingesteld na de ontdekking van scheurtjes in de staalconstructie. Omroep Brabant telt in een kwartiertijd meer dan 200 vrachtwagens die toch over de brug rijden. De komende dagen plaatst Rijkswaterstaat borden. De camera's gaan pas na het weekend aan, maar vanaf dat moment kunnen vrachtwagens chauffeurs die over de brug blijven rijden een boete verwachten van €500. Naast de inspectie voor de leefomgeving en transport is ook de onderzoeksraad voor veiligheid een onderzoek begonnen naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. 2 onderzoekers van de raad starten een verkennend onderzoek. De politie heeft de hele middag al onderzoek gedaan met drones onder andere naar hoe de trams vanochtend op de Erasmusbrug op elkaar hebben kunnen rijden. Op dit moment zijn de trams weggesleept van de brug. Wanneer het tramverkeer kan worden hervat is nog niet helemaal duidelijk. Bij het ongeluk op de Erasmusbrug zijn 15 mensen gewond geraakt. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Een recordaantal gemeenten heeft de formatie nog niet rond. 16 gemeenten zitten nog zonder college van burgemeester en wethouders. Onder de gemeente is ook Papendrecht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging het nog om 4 gemeenten die voor de zomer geen nieuw bestuur hadden. En in 2018 was het er maar 1. De gemiddelde formatieduur is daardoor gestegen van 83 dagen 4 jaar geleden naar 87 dagen nu. En dat aantal kan nog oplopen. Experts noemen meerdere oorzaken. Er doen steeds meer partijen mee. Mede daardoor zetten steeds meer gemeenten een informateur in, net als in de landelijke politiek. Vroeger werd het gemeentebestuur meer in de achterkamertjes in elkaar gezet. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. De eerste ritzegen is het deze Tour voor de Belg. Olaf Kooi uit Numansdorp eindigt in de sprint als 3e achter de Zwitser Mauro Schmid. De Sloveen Tadej Pogacar die blijft in het geel. En vanaf morgen volgen 3 bergritten. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon. Het is 20 graden vanavond en vannacht kans op een buitje. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen landinwaarts veel bewolking. Spatje regen is mogelijk. Landinwaarts zien we ook wat zon. Maar morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar 2 opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daardoor nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Dit is Radio Kapelle met het programma Amigos met nieuwste muziek uit de Spaanstalige landen. Ik ben Lida Poldervaart en wij gaan het programma beginnen met Bruno Mars en zijn nieuwe creatie, Lo Arriesgo Todo. Buenas noches, desde los estudios de Radio Kapelle les presentamos Amigos con música y buenas noticias. Abrimos el programa con Bruno Mars y su nueva interpretación, Lo Arriesgo Todo.

Alle Stylen van de Spans en la Times American Music con Jebel Austeren en Radio Capelle en el programa Amigos. Het liedje Cambiaré van Luis Fonsi en Fate es un combinatie van salsa traditie met een moderna stedel like toets. Het wordt omschreven als een pop geïnspireerde salsa. Het nummer is rijk aan piano, percussie en blazers. Cambiaré de Luis Fonsi junto a Freight es una salsa romántica contemporánea que ha recibido muchos comentarios positivos por fusionar la tradición salsera con un toque moderno y urbano que conecta con las nuevas generaciones. Amigos,

Dit is Radio Kapelle met Amigos Tiempos Bonitos is the newest single van Pablo Alborán uit Spanje. Het nummer combineert een fris ritmische geluid waarin invloed uit de Afro- en Latijn muziek samenkomen. Het laat een dansbare vernieuwende kant van de artiesten horen. La nueva creación de Pablo Alborán, Tiempos Bonitos, destaca su faceta renovada, una fusión de ritmos africanos y latinos, logrando un tema más bailable que mantiene su esencia romántica.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Onze volgende gast komt uit Italië. Zij is Laura Pausini met zijn nieuwe liedje, Por qué te vas. Y nosotros recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini, Por qué te vas.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De RET wil na het tramongeluk vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 gewonden. Ook met mensen die ongedeerd zijn gebleven in een van de twee trams zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Vanochtend reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Van de 15 gewonden moesten er 5 naar het ziekenhuis. De trams zijn inmiddels van de brug gehaald, maar de tramlijnen 3 en 5 kunnen nog niet over de brug. Hoe lang het nog duurt voor het tramverkeer kan worden hervat, kan de RET niet zeggen. De politie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt naar de aanrijding. De gemeente Nijmegen voert morgen preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten deze week, laat burgemeester Bruls van Nijmegen weten. Er waren mishandelingen, er was een steekpartij en deze week is ook een 18-jarige Rotterdammer neergeschoten. En hij overleed later in het ziekenhuis. Een andere 18-jarige Rotterdammer zit daarvoor vast. De familie van de doodgeschoten Jai Farel is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 21.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. Reisorganisaties zijn druk met het omboeken van mensen die op vakantie zouden gaan naar het Midden-Oosten. Of die in het Midden-Oosten een tussenstop zouden hebben onderweg naar Azië of Oceanië. Sinds vandaag geldt een aangescherpt reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakanties af naar de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië. Wie toch gaat, is niet verzekerd. Het leidt tot veel bezorgde belletjes, zeggen reisorganisaties. Maar voor wie al op reis is en via luchthavens in oranje gebieden terugvliegt, verandert er niks. Die mensen kunnen gewoon via de luchthavens blijven reizen, omdat er voor hen geen alternatieven zijn, zeggen de reisorganisaties. Rijkswaterstaat hangt dit weekend camera's op bij de Merwedebrug. Eerst zou dit pas over 2 weken gebeuren, maar Rijkswaterstaat heeft de plaatsing van de camera's naar voren gehaald. Er rijden nog veel vrachtwagenchauffeurs over de brug, ondanks het verbod dat is ingesteld na de ontdekking van scheurtjes in de staalconstructie. Omroep Brabant telt in een kwartiertijd meer dan 200 vrachtwagens die toch over de brug rijden. De komende dagen plaatst Rijkswaterstaat borden en de camera's die zullen pas na het weekend worden aangezet. Omdat vanaf dat moment de vrachtwagenchauffeurs die over de brug blijven rijden een boete kunnen krijgen van 500 euro. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen veel bewolking, spatje regen, landinwaarts wat meer zon dan vandaag, wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Perfection.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle, aflevering 799 alweer. En in dit programma hebben wij ook weer prachtig muziek samengesteld. En het allerbelangrijkste, ook weer live muziek. Deze week wordt ervoor gezorgd door Elena Jolie. En daar gaan we een interview mee doen. En gaan ze ook nog 3 liedjes in het eerste uur spelen en 3 liedjes in het tweede uur. Daaromheen hebben wij nog blues. We hebben live opnames die hier zijn opgenomen bij ons programma Taste of Music. Album van de week en nog meer prachtige muziek. Zo begonnen wij met hele mooie muziek uit Zwitserland van de band Black Sea Dahu, Affection. En dat komt van hun live album, wat ze nog niet zo over een aantal jaar geleden hebben uitgebracht. Ze komen ook naar Nederland, 23 oktober in Utrecht, 24 oktober in de Spot in Groningen en 25 oktober in de Roma in Antwerpen. De belangrijkste persoon is Janine Katrijn. En daaromheen hebben ze nog 6 andere bandleden, waaronder zus Vera en broer dus Simon. Dit jaar hebben ze ook nog een album uitgebracht en dat is ook een heel mooi album. Heel, heel sferische muziek en wel leuk. Een aantal weken geleden hadden wij leuke muzikanten, goede muzikanten. Zara te gast en zij luisterde naar ons programma en ze dacht van wat een mooie muziek. En die is toen naar het concert geweest en ze vertelde toen ze hier was dat het een heel mooi concert was van hun. Dus Zala hebben wij Black Sea Dahu laten leren kennen. Wat hebben we nog meer? Dus muziek van een muzikant die heet Zoemba. En vrijdag 6 november en 7 november is er een festival in Den Haag. En dat heet Crossing Border. Het is een beetje muziek. En het is een beetje, of heel veel poëzie, poetry. En de muziek wordt dus gedaan door onder andere Zoemba. Ze komt uit Amerika. Is eigenlijk saxofoniste in en componiste. En dan een beetje in de avant-garde jazz scene. Maar met Ice Fool, haar album, heeft ze is toch totaal iets anders uitgegaan. Het is een beetje country, een beetje indie pop, rock. En zij speelt 6 november in de Koninklijke Schouwburg op dat festival Crossing Border. En ze speelt ook nog op een festival in Groningen. En daar staan ook nog meer van die Amerikanen op het programma. Ik ben even de naam van het festival kwijt, maar dat komt nog wel. Maar van Zoemba gaan we luisteren naar Another Time.

Britse band Leer met bla bla bla. Leer L-Y-R Land Yacht Regatta. Daar staat het voor. En ja, ze hebben een prachtig album uitgebracht. En dat is de mensen van het festival Crossing Border ook opgevallen. Want ze staan er 7 november staan ze er. Op de zaterdag. En er is een driemansformatie uit Groot-Brittannië. En Simon Armitage, Richard Walters en Patrick Pearson. Ja, ik had het nog nooit van de band gehoord. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik ga het nog een keer vertellen. Totdat ik het programma zag op tv. De Repair Shop. En Simon Armitage kwam daar met een soort harmonium. En die wilde hij laten maken. En toen gingen ze een liedje spelen. Ik dacht, oh, mooi, dan ben ik ze gaan opzoeken. En toen bleek dat ze een album ging uitbrengen. En dat heb ik maar gelijk, ben ik naar de winkel gerend. Prachtige muziek. En misschien, ik zit erover na te denken om 7 november naar Crossing Border te gaan. Daarvoor hoorde je Zoemba. En zij speelt een dag eerder op het festival Crossing Border. Op de vrijdag. Maar je kan er ook op andere podia zien. Want 31 oktober, op een zaterdag, is het London Calling Festival in Amsterdam. Daar staat ze. En 7 november op de zaterdag. Daar gaat ze naar Groningen en dat festival heet Take Root. Dat was ik voor de aankondiging van dat liedje even kwijt. Maar Take Root Festival, heel groot festival met de Americana, singer-songwriter, alternative country. Dat soort muziek kan je daar allemaal verwachten. En dus ook Zoemba. Wat ook mooie muziek is van Juni Hebel en zijn Britse volkszangeres. En die gaat ook naar Nederland komen. En dat doet zij naar het festival wat in Rotterdam gaat plaatsvinden in oktober. Dat heet Left of the Dial. Nu zei ik dat ze een Brits was. Nee, dat is ze niet. Wat is ze? Natuurlijk een Noorse muzikante. Maar ze is wel beïnvloed door de Britse folkmuziek. En dat festival, dat is een prachtig festival. Vandaag zijn er ook weer 16 namen bekendgemaakt. Het is 22, 23, 24 oktober. Er komen heel veel bands van, volgens mij een Australische band heb ik voorbij. Ze komen een Japanse band. Vandaag ook weer een Portugese band bekendgemaakt. En ook dus Juni Hebel is bekendgemaakt. Ze gaat waarschijnlijk 2 keer optreden. Wanneer, welke dagen, dat wordt later bekendgemaakt. Maar hopelijk gaat ze dit liedje ook spelen wat we nu gaan draaien. Dat heet I Lie My Trust van Juni Hebel.

0: Ja, je hoorde de Britse zangeres A.A. Williams met I've Seen Enough van het album van de week Solstice. Vierde album van deze muzikant. Ja, het is een beetje gotische, sfeervolle folkmuziek. En ik vond dat wel een beetje passen bij onze muzikale gast die tegenover me stond. Want die heeft ook een beetje sferische muziek. En dat is Elena Jolie. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang ben jij al muziek aan het maken? Zoals je vandaag vond gaat spelen?
1: Ja, de muziek die ik echt aan het maken ben als onder Elena Jolie nu 3 jaar. Dus sinds augustus 2023 begon ik heel langzamerhand open podia op te pakken. En van daaruit connecties en dan muziek opnemen, optreden. Maar muziek maken, gewoon poëzie schrijven, doe ik al sinds mijn 12e. En piano spelen sinds mijn 4e. Dus deel van mij.
0: Ja, ja. Hey, en van waar heb je de naam gekozen? Elena Jolie?
1: Nou, ik schreef dus als kind, dit weet echt niemand, fanfiction. Op de befaamde app Wattpad. En daar heette ik Jolie. Dus ik dacht, ja, mijn textuele talenten en ik als persoon komt samen, Elena Jolie.
0: Oké, okay, ja,
1: eigenlijk wel natuurlijk.
0: Maar ik dacht van, nou, dus ik knipoog naar haar favoriete actrice.
1: Oh, ja, dat denken ook wel van mensen. Angelina Jolie, ja.
0: Maar dus niet? Dus
1: nee.
0: Hey, en de liedjes die je in al die jaren zo hebt geschreven, ja. Waar gaan die zo al over?
1: Het ging. Vaak komt het intuïtief, moet ik zeggen. Dus het is niet. Ik begin nooit met een idee. En ik schrijf eigenlijk gewoon vanuit intuïtie. Vaak begint het met een zin die ik mooi vind, zoals I am a god in the deepest trench of my thoughts. Maar als ik reflecteer op wat ik heb gemaakt, denk ik verwerking. Dus verwerking van liefdesverdriet, verwerking van intense emoties. En het album dat ik aan het maken ben, The Playbook of a 21st Century Princess, is daar zeker een reflectie op hoe het is om een romanticus te zijn in de moderne wereld.
0: Ja. En de liedjes die je zo schrijft, komt er dan eerst een melodie of eerst een tekst? En gebruik je dan je piano als om de melodie te maken?
1: Ja, piano is in principe mijn basisinstrument. Dus dat speel ik ook sinds ik 4 ben. 2 jaar geleden ben ik wel begonnen met de gitaar oppakken. En zo heb ik White Porsche op gitaar geschreven. Dus dat hoor je ook wel aan de begeleiding van de pianobegeleiding van het nummer. Dan denk je van, oh ja, dat is meer gitaar eigenlijk. Ik heb ook geprobeerd door mijn ontwikkelingstraject bij Popspot om meer te schrijven zonder instrument überhaupt. En een single die vrijdag uitkomt, Burn Me Alive, die begon zonder instrument. Gewoon in een afgesloten ruimte, alleen ik met mijn gedachten. Dus dat is meer melodisch. Ja.
0: En nu zei je dat er vrijdag iets uitkomt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een voorbode op het album waar je het over had.
1: Ja.
0: En dan ik neem aan dat het allemaal dan ook op de streamingdiensten
1: alle
0: uitkomt.
1: Streamingdiensten,
0: en dat je een videootje erbij maakt.
1: Ja, kleine.
0: En als mensen die video's van jou zien van live, dan zien ze dat er een muzikant er staat.
1: Ja.
0: Die zo kan weg zijn gelopen uit een prachtig kasteel. Van waar die liefde?
1: De opera, denk ik. Ik ben sinds heel jongs af aan. Mijn moeder is operazangeres. Geconfronteerd met opera en gewoon klassieke. Niet alleen klassieke muziek, maar ook gewoon de klassieke wereld überhaupt. En in opera is het heel normaal om je te verkleden. Om eigenlijk een alternatieve of een mooiere realiteit te presenteren dan de echte wereld is. En ik denk dat dat toch wel de essentie is van wat ik maak. Ik zeg tegenwoordig ook op festivals, ik hoop dat jullie vanavond met mij een prinses kunnen zijn. Omdat ik het zie als een mindset. Dat wat er ook gebeurt, je leven een levend kunstwerk kan maken. Dus.
0: Ja. En als je dat zeg maar dat je allemaal gaat presenteren, ga je dan ook een feest geven? En wordt het dan ook op een mooie locatie in een Victoriaanse burcht of een barokkerk?
1: Ja, ik zat in het Vondelpark te wandelen en ik zag dat tempelpodiumpje vlakbij het openluchttheater. En ik dacht misschien dat als ik dat af zou kunnen huren, dat lijkt me zo leuk. Want ik ben van plan de lente of midzomer volgend jaar te releasen. Lijkt me leuk om daar een release party te houden.
0: Ja. Dus, en dan als mensen die clipjes zien op YouTube, Dan zien ze ook dat jij wordt begeleid met een cellist, een pianist, een drummer, gitarist. Ja. Zijn dat ook mensen die allemaal meedoen op jouw album? Of ga je dat allemaal zelf doen? Is het alleen piano en af en toe?
1: Het zijn essentiële mensen. Ik zeg, dat zijn echt de hart en nieren van het project Elena Jolie. Ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder mijn cellist. Die was de eerste die joinde. Daarna kwam een beetje de drums erbij. Maar nu voornamelijk treed ik op met piano en backing track en cello. Zeker Harold, de pianist, is zo'n essentieel onderdeel van de band, want hij maakt dus de backing tracks. Dus hij voegt die bas toe, hij voegt die tirelantijntjes toe die je soms hoort. Glittersynth, ja.
0: En als jullie dan backstage zitten, praten jullie ook over een beetje over dezelfde muzieksmaak? Of wie hebben jou beïnvloed om muziek te gaan maken? Ja, ik denk dan misschien opera muziek, maar misschien zijn er ook andere artiesten die jou hebben beïnvloed.
1: Ja, het is sowieso natuurlijk Chopin Tchaikovsky, als ik het over klassieke muziek heb. Maar qua moderne Lana Del Rey. Dat was de directe reden dat ik muziek ging maken. Ik zag haar optreden in de Ziggo Dome 2023 en ik werd heel geïnspireerd. En ik wist niet waar ik moest beginnen, dus ik begon gewoon random dingen te doen en kijken waar het strandde. Nu ben ik hier. Ik speel ook in augustus, eind augustus op Mixstream Festival. Dat is best wel cool. Samen in een line-up met Kenny B. Dus dat is best wel bizar.
0: Ja. Lana Del Rey is wel echt jouw... Die staat wel heel veel. En dan Chopin er ook bij. Iets eronder.
1: Maar heel veel dingen. Ik hou ook van Ghost. Dus de rockband. Ja. Cage the Elephant. Alles. Ook Arabische muziek van Saint Levant. Als ik het goed uitspreek. Of Naika. Dus ik ben gewoon geïnspireerd door mooie melodieën.
0: Ja. En als je dan zo'n liedjesproces. Hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat met jouw idee naar je bandleden en die verzinnen dat bij. Of jij weet al helemaal in je hoofd van, dit moeten jullie doen.
1: Ik ben wel de directeur van... Okay. Dus ik heb vaak een uitgedacht concept. En daarmee ga ik vaak eerst naar de producer. En daarna, als dat klaar is, neem ik de stems. En laat ik dat modifyen, aanpassen door Harold, de pianist, voor hoe dat live een beetje netjes uit kan komen te zien. Vaak weet Martin, de cellist, omdat hij met mij in de studio dingen opneemt, al een beetje de begeleiding. Ik laat ze daar heel vrij in. Want ik denk dat professionele mensen vrij in hun creativiteit laten zijn heel belangrijk is voor hele mooie symbiose.
0: Ja. Hey, je had het al over een festival waar je samen met Kenny B gaat spelen.
1: Niet op het podium samen.
0: Nee, maar op hetzelfde festival. heb je nog meer optredens dan de komende periode waar mensen jou kunnen gaan zien?
1: Eigenlijk niet. Nee, dit is het even. Ja, ik had namelijk begin juli stond ik op Fabriek Magnifique. Over een best wel groot podium, dat was in Veghel. En ik heb ook een 39 graden festival in mei gedaan. Dus even een kleine pauze.
0: Ja. En waar is welke stad is het festival?
1: Mixstream?
0: Ja.
1: Heerhugowaard.
0: Heerhugowaard.
1: Ja, in het noorden.
0: Hey, als mensen willen weten wanneer je single uitkomt, dat is dus aanstaande vrijdag, maar als ze dat vergeten zijn, dan waar kunnen ze dat volgen? En dan kunnen ze ook weten wanneer je albumpresentatie gaat geven, misschien wel in het park in Amsterdam.
1: Ja, Instagram, TikTok, Elena Jolie Music. Als je me googelt, Elena Jolie. En Facebook ook Elena Jolie. Heel simpel.
0: Kijk eens aan. We zijn benieuwd naar de eerste drie liedjes. Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium hier.
1: Thank you.
0: In de studio van Radio Capelle. En daar gaan wij dus genieten van Elena Jolie. Ze vertelde het al. Je kan haar vinden op TikTok, op Instagram, op Facebook. Op YouTube kan je ook Elena Jolie Music. En op YouTube dan Elena Jolie Run Run Run. Dat kan ik je echt aanraden. Prachtig clipje hebben ze dat gemaakt van de popspot waar ze heeft meegedaan. Dus dat kan ik aanraden. En op de Instagram onder andere. En Facebook, daar gaan ze alles op posten waar zij gaat spelen. En vrijdag komt er dus een nummer uit die zij ook gaat spelen. Maar dan, ik denk in de tweede uur. Maar nu staat zij klaar op ons waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, geniet mee. Live bij Teesje Music van Elena Jolie.

Dit was Melancholia. Het volgende nummer is geïnspireerd op een gedicht van Willem Kloos, dichter uit de 19e eeuw. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En dit is Withdrawal Symptoms.

Ja, dat was de prachtige muziek van Elena Jolie hier live te gast bij Taste of Music, aflevering 799. In de tweede uur gaat ze nog 3 liedjes spelen. En wil je haar volgen? Elena Jolie Music. Instagram, TikTok, Facebook. Op YouTube kan je ook vinden. En dan staat er een heel mooi clipje op van het nummer Run, Run, Run, waar ze mee begon. We gaan een aantal bluesliedjes spelen. Als eerste de Blues Cousins. En dat zullen wel neven zijn, denk ik. Hè? Het is Russische muziek. Daar komen ze vandaan. Opgericht in 1993. En ja, dus het blues komt overal vandaan. Zelfs uit Rusland. We gaan luisteren naar het nummer Whiskey, Gin and Wine.

0: Ja, prachtige bluesmuziek hier bij Taste of Music. Geneva Manges, dat hoorde je. Dat is een Engelse of Amerikaanse muzikante. En die heeft al onder andere de Blues Foundation gedaan. Grammy genomineerd, blues, soul en Americana zangeres. En nog veel meer. Je hoort het nummer You Were Never Mine. Hey, na het nieuws van 9 uur zijn wij gewoon weer terug. Dan beginnen wij met Koos. Zij is hier te gast geweest. En Circles, dat is het nummer waar we gaan draaien. En dat is hier toen ook, hebben wij hier ook opgenomen. Daarna komen nog veel meer liedjes van ons grote podium die wij hebben opgenomen. En zou ik zeggen, blijf gewoon bij ons programma Taste of Music in 2 uur. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, Elena Jolie gaat nog 3 liedjes spelen hier live vanaf ons waanzinnig grote podium. Wil je ons volgen? We hebben een website, Taste of Music. Webnop even googlen en dan vind je heel veel agenda tips of agenda. Dus tot ziens, tot dadelijk.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Erasmusbrug is weer helemaal vrij na het tramongeluk vanochtend. Sinds 7 uur rijden de tramlijnen 3 en 5 weer over de brug. De RET waarschuwt dat de trams mogelijk nog niet helemaal volgens dienstregeling rijden. Passagiers moeten rekening houden met extra reistijd. Vanochtend reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. 15 mensen raakten gewond, 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. De RET laat weten dat het OV-bedrijf niet alleen contact wil houden met de slachtoffers, maar ook met mensen die in de tram zaten en ongedeerd zijn gebleven. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. Dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. De gemeente Nijmegen voert morgen preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten deze week, zegt burgemeester Bruls. Er waren mishandelingen, er was een steekpartij en deze week is ook een 18-jarige Rotterdammer neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Een andere 18-jarige Rotterdammer zit daarvoor vast. De familie van de doodgeschoten Jafarel is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op 21.000 euro. Reisorganisaties zijn druk met het omboeken van mensen die vakantie zouden hebben in het Midden-Oosten of die in het Midden-Oosten een tussenstop zouden hebben onderweg naar Azië. Sinds vandaag geldt een aangescherpt reisadvies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakanties af naar de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië. En wie toch gaat, is niet verzekerd. Het leidt tot veel bezorgde belletjes, zeggen reisorganisaties. Voor wie al op reis is en via luchthavens in oranje gebieden terugvliegt, verandert er niks. Want die mensen kunnen gewoon via de luchthavens reizen omdat er voor hen geen alternatieven zijn, zeggen de reisorganisaties. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui. Het koelt af tot 14 graden. Ook morgen nog veel bewolking, kans op wat regen. Landinwaarts zien we wel wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, je hoorde Cokes met Circles. Daar begonnen we het tweede uur mee van Taste of Music, aflevering 799 hier bij Radio Capelle. En in het tweede uur hebben we nog veel meer prachtige muziek die live is opgenomen in de studio van Radio Capelle bij Taste of Music. En we hebben ook nog iets van de album van de week. En het allerbelangrijkste, Elena Jolie gaat nog 3 liedje spelen. We gaan nu iets luisteren van Morel. Zij is hier te gast geweest. En Erik Vaarzo Morel, dat is haar vader, bekende flamenco-gitarist. Die heeft ook vaak dingen meegedaan in het theater. Maar zelf maakt ze ook prachtige muziek, hoor, Eline Morel. En ze is geselecteerd voor de popronde. En zij speelt, dat gaat weer beginnen, in september. En ik weet zeker dat onze radiocollega Willem de Waard van het programma Zwaardvis elke zaterdag tussen 12 en 2 heel veel aandacht gaat besteden aan de popronde. Ik denk elke zaterdag wel, als dat weer gaat beginnen. Zij heeft op dit moment 1 optreden staan. Dat wordt later denk ik wel bijgevuld. Maar dat is in Nijmegen in de Rex. En dat is op 12 september. Dan speelt ze in het kader van de popronde dus in Nijmegen. Ze was hier te gast en toen heeft ze het volgende nummer gezongen, Impuls. En dat gaan we nu beluisteren.

Ja, prachtige muziek van Skyler Maurice. Hier live opgenomen in de studio van Radio Capelle. En daarvoor hoorde je Reza met On This Lonely Day. En zij is ook geselecteerd voor de popronde van dit jaar. 12 september speelt zij in Nijmegen in de Blonde Pater. 18 september in Apeldoorn in de Sandman Optiek. 30 oktober Uden in het Kruis Herenkapel. En 8 november speelt ze in Woerden in Gare Pompidou. En ik zei het al, onze collega Willem de Waard van het programma Zwart is elke zaterdag tussen 12 en 2. Je gaat zeker heel veel aandacht besteden aan de bandjes die zijn genomineerd. Want daarvoor draaide dan weer Morel met Impuls. En zij heeft tot nu toe maar één adres van 12 september in Nijmegen in Rex. We gaan over naar een band uit Drenthe. Ze waren hier de gast begin dit jaar. Bloem heette ze. En ja, ze maken heerlijke Nederlandse popmuziek. Luister maar naar het liedje Boekenkast van Bloem.

de prachtige muziek van Before the Moon Arrived, Barbed Wire van hun album Dreams. En dit nummer is hier live opgenomen in Taser Music. De EP Dreams die kwam uit in 2024. Volgens mij iets daarvoor zijn ze bij ons te gast geweest. Eind 2023 of begin 2024. Op piano was het Sandra Zofko en op cello Laura Banenes. En ja, ze hebben die EP uitgebracht en daarna zijn ze eigenlijk gestopt met samenspelen. Want Laura die had het heel druk met cello, strijken, kwartetten. Want daar kan je best veel geld in verdienen met dit dan iets minder. En ja, dus ze zijn helaas gestopt. Eén EP'tje uitgebracht, prachtige muziek. Hier was het ook heel mooi toen ze hier waren. En Sandra die geeft pianoles aan jonge mensen. En dat kan ze ook goed. En volgens mij is ze wel weer bezig met een muziek maken. Met volgens mij Lent heet de band. Daarvoor hoorde je prachtige muziek van Bloem met Boekenkast. En een beetje uit Drenthe. Die kwam hier helemaal naartoe. En daar maak je heerlijke Nederlandse popmuziek. Wat ook goed is, dat hebben we het eerste uur al gehoord. Dat was Elena Jolie. Je kan haar volgen op Instagram en op Facebook, op TikTok, Elena Jolie Music. En ze staan nu klaar op ons waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, geniet mee live bij Taser Music van Elena Jolie.

Dit was White Porsche. Het volgende nummer is heel bijzonder, want die ga ik, het is een Nederlandstalig nummer van mij. Dit is Zonder Jou Zijn.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, jij bedankt Helena voor je prachtige muziek hier live bij Tertium Music. En het nummer wat ze als laatste spelen, die komt dus vrijdag uit op de streamingdienst. En wil je haar volgen? Helena Jolie Music, TikTok, Instagram, Facebook. Daar kan je het allemaal vinden. Album van de week is van A.A. Williams uit Groot-Brittannië. Komt zij, Solstice, dat heet haar album. En ze gaat ook naar Nederland komen voor een aantal optredens. Waaronder 29 augustus in de Muziekgieterij in Maastricht. 21 november in Utrecht in Tivoli, Vredenburg. We gaan luisteren naar het nummer Breath van het album van de week Solstice van A.A. Williams.

Hard-Headed Woman. Ora Coogan zong dat van haar album. Zo heet dat album. Maar het nummer heet Honey. En ze staat binnenkort in Roadtown. 10 september in Utrecht in de Helling. En 11 september in Roadtown in Rotterdam. Daarvoor A.A. Williams, album van de week Solstice. En zij speelt 21 november in Tivoli-Vredenburg. Eerder, maar dan moet je een stukje rijden in de muziekgieterij. In Maastricht en dat is 29 augustus. Laura Mish, een dame uit Groot-Brittannië, uit Londen. Saxofoniste, singer-songwriter, elektronisch producer en field recordist. Die staat op 4 oktober in het Concertgebouw in Amsterdam. En ze maakt prachtige muziek. Lithic is haar laatste album. En we gaan luisteren naar het nummer Mid. En dus 4 oktober, Concertgebouw in Amsterdam.

Ja, je hoort de prachtige muziek van Laura Misch. Ze is de zus van Tom Misch, ook een muzikant. En deze Laura Misch die kan je zien op 4 oktober in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit nummer komt van het album Lithic. En het nummer wat je hoort heette Mythic. Ons programma zit er alweer op. Ik wil Ron bedanken, Rien bedanken. Natuurlijk Jan bedanken. En het allerbelangrijkste, ik wil Elena Jolie bedanken. Je kan haar volgen op haar shows zoals Elena Jolie Music, onder andere Instagram en TikTok. Luisteraars ook bedankt. En hopelijk luister je volgende week weer. Dan hebben wij te gast Conrad den Boef. Een singer-songwriter uit de Drechtstede. We gaan het laatste nummer draaien. En die is van een band genaamd de Scotchtown Dance Band. En deze Scotchtown Dance Band die gaat optreden op het Crossing Left of the Dell Festival. 22, 23, 24 oktober is dat het festival op diverse locaties in Rotterdam. En deze band die komt uit de Highlands van Schotland. Als je Fort William opzoekt, en dan moet je een beetje naar boven gaan. Daar komen ze vandaan. Ze hebben al wat EP'tjes uitgebracht. En een van de laatste EP'tjes zat het nummer op wat we zo gaan draaien. Nancy Whiskey. En daar sluiten wij dit programma mee af. Dus ik zou zeggen, tot volgende week bij Taste of Music, aflevering 800. Maar nu gaan we eruit met de Scotchtown Dance Band met Nancy Whiskey.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat is om 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit een west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 1 in 2 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
11: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: mooie dag als vandaag. Marvin Gaye, What's Going On? En dat allemaal aan het begin van een nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer, vertroetelen, zeg ik heel vaak, verwennen. En masseren met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus er zit vast ook iets voor jou bij. In de show zometeen een prachtige column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over zomerse kleding, over een sarong onder andere. Maar nog veel meer moois. En misschien past het wel bij je of zet het je aan het denken. Lijkt me een goed plan. Dat is straks. En we gaan het hebben over een Delftse blik. Een programma over Indonesische objecten. Daar gaan we uitgebreid over spreken in deze mooie aflevering van de late avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Geniet ervan. En als je in bed ligt, gewoon even je ogen nog een 50 minuten open houden.

een van de mooiste hits van The Nits uit 1983, zo lang geleden alweer. Jordan van den Neskio en Genesis ervoor met In Too Deep. Nou, we houden het een beetje aan de oppervlakte, hè. Straks over een minuut of 7, 8 een mooie column van Han van der Horst. Hij vraagt zich af of we in Europa ook maar tropenkleding moeten gaan dragen. Hij heeft wat suggesties straks. Dus blijf luisteren, komt eraan na deze onder andere van Kate en Anna McCarroll.

0: Het lijkt wel een musical, vind je ook niet? Deze van Earth, Wind and Fire. Je hoort het toch maar mooi even Miracles hier in Laatavond. En Kate en Annie McCaracol met Complainte pour Sainte Catherine. Natuurlijk hier in de show. Tijd voor een column. Een mooie column, een interessante column. Hier is Han van der Horst.
1: Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst.

0: Lieve mensen, de hittegolf is zo'n beetje weggeëbd. De temperaturen zijn weer normaal voor de tijd van het jaar. Soms zelfs een tikje lager. Maar ze zullen de komende weken zeker nog meermalen stevig de hoogte ingaan. Dat komt, weten we allemaal, door de klimaatverandering. Laten we daarom in deze dagen die ons in staat stellen het hoofd koel te houden, een belangrijk probleem aansnijden voor als het weer warmer wordt. Moeten wij ons ook qua kleding aanpassen bij het nieuwe weer? Ik beperk mij in dit praatje tot de heren, want daar kan ik over oordelen. Daarom laat ik de dames terzijde. Goed dan. Het is duidelijk dat het jasje-dasje-model geschikt is voor een koel klimaat, maar juist niet voor de warme zomers waar we nu aan moeten leren wennen. Toch is een colbert bij formele gelegenheden nog steeds verplicht, zelfs al vallen de mussen dood van het dak. In de Tweede Kamer bijvoorbeeld wordt er strak de hand aangehouden. In het tropische Indonesië echter geeft een batik overhemd hetzelfde cachet als een herenkostuum. Je kunt daarin gekleed met gerust hart op bezoek gaan bij de president. Wel met lange mouwen, nooit met korte. Geen das, bovenste knoopje open, daaronder een wit t-shirt. Is absoluut verplicht. Niet in de broek stoppen, maar er overheen laten hangen. Datzelfde geldt voor de Barong Tagalog, een getailleerd wit of crèmekeurig overhemd met veel borduurwerk uit de Filipijnen. Alleen slaven dragen namelijk het hemd in de broek en niet eroverheen. Zouden wij voor tropische temperaturen bij ons in Europa ook zulke overhemden moeten ontwerpen, waar je bij wijze van spreken kunt gaan trouwen? Dat zou een betere vernieuwing zijn dan de korte broek of die afschuwelijke Bermuda. Toch zie je deze aanslag op de goede smaak op straat steeds vaker. Ik onderstreep één ding, ook al staat het zo ook al als een paal boven water. Een heer draagt nooit of te nimmer een korte broek. Hij weet namelijk dat hij dan straal voor gek loopt. Wie in een korte broek verschijnt, ontmaskert zichzelf. Behalve de batik en de Barong Tagalog is er nog een buitengewoon geschikt kledingstuk voor hete dagen, de djellaba. Dat is een soort herenjurk die ruim zit en de drager als het goed is tot de enkels bedekt. Het is een perfecte bescherming tegen de brandende zon. Ik bracht er eens een mee van de Noordmolenstraat in Rotterdam, tegenwoordig een echte islamitische winkelboulevard. Handig voor in huis, dacht ik. Je trekt hem over je hoofd, zoals een t-shirt, armen in de mouwen en hij valt ruim om je lijf, die djellaba. Maar thuis werd die aankoop slecht ontvangen. Mijn lief begon over een vlag op een strontschuit. Niet eens op een modderschuit. Ook vriendinnen en een buurvrouw uitte zich in gelijksoortige termen. Jij hoeft er niet naar te kijken, maar ik wel, aldus mijn geliefde. Je beseft wel dat je in zo'n ding volledig voor paal loopt. Ik trok de djellaba nog eens aan en keek in een manshoge spiegel. Ze had gelijk. Ik stond voor paal. En dat, terwijl dit absoluut niet het geval is met de moslimheren die ik op vrijdag in zo'n gewaad naar de moskee zie wandelen. De djellaba staat ze voortreffelijk en ik weet niet hoe dat dan komt. Is het vanwege de manier waarop zij dit kledingstuk dragen of is het een gewaad dat alleen maar staat? Als je uit het Midden-Oosten of de Maghreb komt. Vroeger droegen Chinese vrouwen vaak een chongsam. Dat is een jurk met een split van de enkels tot de heup. Heel esthetisch en tegelijkertijd uitgesexy. Blanke meisjes deden zichzelf geen plezier als ze ook zo'n chongsam aantrokken. Het was een jurk waarin alleen Chinese vrouwen tot hun recht konden komen. Dat is blijkbaar ook het geval met de djellaba en blanke heren zoals ik. Dus voer ik hem af. Voor binnenshuis heb ik wel een ander kledingstuk, net als de batik, afkomstig uit Indonesië, de sarong. Dat is een langwerpige doek die je strak om je middel trekt. Daarna draai je de bovenkant een paar keer om. Dan blijft de sarong perfect zitten. Het is unisex voor mannen en vrouwen. Over de sarong draag ik een gewoon overhemd met korte mouwen. Perfect voor zwoele avonden. Even reclame maken. Ik bestel ze bij Sarong Batik in Ede. Dat is een christelijke organisatie die de producenten op Java en Bali een eerlijke prijs geeft voor hun prachtige producten. En nu een zwoel, zwoel lied. Komt uit de tropen, maar heeft een thuis gevonden in Europa. Net als die sarong bij mij in de kast. U kent het wel. Kisas, kisas, kisas. In een geweldige Duitse uitvoering. Zo Duits als het maar zijn kan, maar tegelijkertijd ook zo Cubaans.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

0: Wer weiß?
1: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen.

Een mooie van Vera Mann hier in de show, hier in de late avond met Soms. En verder hoorde je Catharine Meerling. Speciaal verzoek van Han van der Horst, want die vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. Zijn bijdrage kun je trouwens terugluisteren op onze website, www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Daar kun je trouwens alles terugluisteren, tot 10 jaar terug. Zo lang geleden zelfs al, kun je nagaan. Goed. Zo meteen gaan we praten over een Delftse blik. Een programma over Indonesische objecten. We gaan straks in gesprek met Pia Westgen. Ze is educator van het museum Prinsenhof in Delft. En zij zijn op zoek naar mensen met een verleden in Indonesië. Je hoort het allemaal na deze van Ambrosia, Biggest Part of Me.

0: De Delftse Blik gaat een programma maken over Indonesische objecten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen. Pia Westkren, ze is educator van het Museum Prinshof in Delft en in de uitzending. Mevrouw Westkren, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, het Museum Prinshof is dicht, hè, op het moment.
1: Ja, klopt.
0: Hebben jullie je voor andere dingen geïnteresseerd daardoor?
1: We zijn achter de schermen natuurlijk druk bezig met het ontwikkelen van alle nieuwe plannen en alle nieuwe tentoonstellingen. De inrichting natuurlijk, mm-hmm. Wat er straks weer te zien komt.
0: Yeah.
1: En ondertussen is hier en daar zijn er ook stukken uit onze collectie op andere plekken in het land te zien. En organiseren we ook activiteiten. Maar we zijn vooral ook heel druk bezig met alles wat straks weer komen gaat als we weer open zijn.
0: Ja. Even naar die Delftse Blik. Want ik zei in begin, Delftse Blik die maakt een programma over Indonesische objecten. Wat is de Delftse Blik?
1: De Delftse Blik, dat is het programma met de stad. Dat is ons stadsprogramma. En daar zijn we nu zo 4-5 jaar geleden mee gestart. En wat wij steeds doen, is we kiezen een thema of een onderwerp. En we gaan dan vervolgens op zoek naar Delftenaar, mensen uit Delft of uit de omgeving van Delft. En we organiseren dan bijeenkomsten en gaan dan in gesprek over dat onderwerp. Mm-hmm. En wat we doen is, we halen verhalen op bij Delftenaren. En die verhalen die verbinden we ook weer aan die objecten bij ons in het museum.
0: Ja.
1: En wat ervoor zorgt is dat die geschiedenis ook echt naar het nu en naar het hier en nu komt. Hè. Dus ook voor Delftenaren die ons bezoeken, dat ze zichzelf herkennen in die verhalen. Maar ook voor mensen van buiten Delft zijn dat ook weer vaak nieuwe verhalen. En los daarvan organiseren we binnen de Delftse Blik ook programmering. Bijvoorbeeld, we hebben feestelijke avonden georganiseerd, workshops.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dus het is een stadsprogramma met allerlei ook activiteiten.
0: Ja, maar niet in het gebouw van het museum natuurlijk, want dat wordt op het moment helemaal gerestaureerd, zoals dat heet.
1: Ja, op dit
0: dus
1: moment
0: op andere plekken.
1: Vaak gaan we ook juist de stad in om de mensen op te zoeken. Maar mm-hmm. We hebben ook een heel mooi bezoekerscentrum aan het plein waar het museum aan ligt.
0: Oh, ja.
1: En dat kan door de week bezocht worden. En daar is ook een ruimte om wel bij elkaar te komen. Dus dat gaan we zeker ook voor dit programma weer gebruiken.
0: Ja, dit programma is over Indonesische objecten. Nou, Delft heeft iets met die Indonesische objecten.
1: Ja.
0: Dat weet ik toevallig. Als ik nu Santara noem, dan weet u tenminste waar het over gaat.
1: Ja, er was een museum nu Santara in Delft. En dat museum dat herbergde een verzameling objecten die uit Indonesië.
0: Mm-hmm.
1: En die objecten zijn in de 19e eeuw uit Nederlands-Indië naar Delft gehaald voor de Indische instelling. En de Indische instelling, dat was een opleidingsinstituut in Delft, waar koloniale ambtenaren werden opgeleid ter voorbereiding op hun tijd in Indonesië.
0: Yeah.
1: Bij dat instituut werden ze aan de hand van die objecten al voorbereid en ingeleid op hun periode daar in Indonesië.
0: Yeah,
1: en toen die instelling is opgeheven, toen is die collectie in Delft gebleven en vandaaruit is Museum Nieuw Santara ontstaan.
0: Ik kom daar na de muziek even op terug.
1: Dat is goed.
2: De late avond bij Radio Capelle.

0: Ik spreek met Pia Westgren over het programma van de Indonesische objecten. De collectie komt straks in het Prinsenhofmuseum, heb ik begrepen.
1: Ja, nou, een deel van die collectie. We zijn nu op dit moment, wordt er door ons team een uitgebreid herkomstonderzoek gedaan. Mm-hmm. Om exact te zijn naar 15 objecten uit die collectie. En die objecten die krijgen ook straks een vaste plek, een nieuwe plek in het museum.
0: Ja, ja.
1: En dat herkomstonderzoek, dat is echt ook een onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van die objecten. Naar de reis die objecten hebben gemaakt. Hoe ze natuurlijk ook bij ons, of althans in Delft terecht zijn gekomen. Maar dat is ook waar de Delftse blik over gaat. We willen niet alleen dat oorspronkelijke of historische verhaal vertellen. We willen ook persoonlijke verhalen vertellen. Hè? Want die objecten, nou u zegt het zelf al, ik ken Museum Nusantara. Er zijn veel mensen in Delft en in de omgeving van Delft die daar herinneringen aan hebben, aan die plek. En we zijn heel benieuwd wat voor herinneringen er naar boven komen bij die objecten.
0: Ja, want die mensen, dat zijn soms mensen uit Indonesië, maar dat hoeft niet. Het kan ook familie zijn van mensen die in Indonesië geweest zijn en daar ook wat over weten natuurlijk.
1: Ja hoor, ja. We zijn op zoek naar een groep. Nou ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat er grootouders of familie daar hebben gewoond. Maar het kan ook zijn, misschien mensen die nu een paar jaar geleden vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen, die hier bijvoorbeeld in Delft studeren. En die daar wel dus herinneringen aan hebben bij het zien van die objecten. Dat is generatieloos, om het maar even zo te zeggen.
0: Ik begrijp dat mensen zich daarvoor kunnen aanmelden en dat u dan eind augustus, september gaat beginnen met de mensen daarvoor te bevragen.
1: Klopt, klopt. We hebben het programma gelanceerd, om het maar zo te zeggen. En we hebben op onze website, dus www.museumprinsenhofdelft.nl, hebben we een speciale pagina over dit programma. En daar staat precies uitgelegd hoe je je kunt aanmelden. En we dachten, we nemen daar wel even goed de tijd voor, dat mensen dat daar ook even over kunnen nadenken en de informatie tot zich kunnen nemen. En er staat dan helemaal uitgelegd hoe je je kunt aanmelden. En dan dat kan tot 30 augustus. En dan nemen we kort daarna contact op.
0: En dan kunnen mensen hun verhalen gaan vertellen over de herkomst van deze spullen. En misschien ook over de betekenis wel.
1: Ja, bijvoorbeeld. En het mooie is, daar zijn we nog niet eens naartoe gekomen, is dat Amanda Pinati, zij is de creator, noemen we dat, van het programma. Mm-hmm. Zij gaat samen dus met de deelnemers in gesprek over de objecten, maar ook zij gaat ook nadenken, hoe kunnen we jullie verhalen straks een plek geven in het museum? Want het mooie is dat we een hele mooie zaal straks hebben, speciaal voor dit programma in het nieuwe museum. En daar gaan die verhalen dus een plek krijgen. En ja, het is heel spannend, want het is een co-creatieproject. Dus we willen dat iedereen die hierover meepraat ook mee gaat denken over hoe dat dan in beeld wordt gebracht, die verhalen, hoe we dat gaan delen. Ja, het wordt echt een samenwerking.
0: Ja, als je aanmeldt hoor je meer over wat er precies moet gaan gebeuren. Maar de herinnering aan die Indonesische objecten, die is er in ieder geval en die moet zichtbaar worden.
1: Ja.
0: Duidelijk. Nou, tot 30 augustus kun je je melden bij museumprinsenhofdelft.nl. En dan denk ik dat u gevraagd wordt om allerlei dingen te gaan regelen voor die verhalen die dan straks verteld worden op die zaal. Pia Westgren, ik dank u wel voor het gesprek.
1: Ja, en dank u wel. Dank voor de tijd.
0: Ik wens u heel veel succes met al die mensen die nog verhalen hebben over de Indonesische objecten en over Indonesië misschien in het algemeen wel. Er komt van alles tevoorschijn, denk ik. Dat wordt nog verrassend.
1: Ja, we kijken er naar uit.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Nogmaals dank.
2: Tot middernacht, de late avond. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Dat was hem eerst voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. We sloten af, onder andere, nou ja, bijna af met The Manhattans. Kiss and Say Goodbye. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek, hè, zoals gebruikelijk. En mooie onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen mooie dromen, welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. En ik heb nog één nummer voor je. Huey Lewis and the News, Stuck With You. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Arie. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog en na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag, dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige periode en het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat is om 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog en na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag, dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog. Kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat is om 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.